0: dat de babbe naar Jean is. Dat voor
1: You can have it all while listening to the All Night Jukebox on WTZQ 95.3 FM AM 1600.